zei Kees, heb nou erbarmen. Wat moet ik met 11 armen? Je barst heus van de charme, maar ik krijg het nou al warm. En hij knielde in het gras en hij zei met diepe bas.